urne aan je gaf. Ik zoek in stilte mijn eigen graf. Ik ben de kilte, de keizer van grote spijt. En zie hoe mijn kroon van ijzer mijn huid aan flarden snijdt. Ik voelde hoe niemand ons begrijpt en volgde mijn wil, mijn honger, door bliksem en donder, door liefde en leed, verbonden in evenwicht. En doelgericht, in een oogopslag gekroond heers jij, net als ik, over het verloren woord, verkoren door de hoede. De moeder die van ons elk beviel. En heers ik, in dit vrije huis, en heers ik, op dit open erf tot ik sterf. Ik neem afscheid van dit stervend lichaam, dit stervend hart, de dagen, zwart. Ik verlies me in het vuur, elk uur.

onzichtbaar licht tegemoet en ik hou moed. Verbrand de stilte, verbrand de eenzaamheid.